0: irakien victime du régime de Saddam.
1: العزيز أمير من طفة مكة المكرمة.
2: Zal die vredesmacht, denkt u, succes hebben als de Amerikanen niet echt een leidende rol op zich willen nemen?
3: Ja, dan ben ik toch wat sceptisch. Met de Amerikanen zal het al behoorlijk lastig zijn. Maar ik begrijp dat die vredesmacht niet erg groot wordt. Ongeveer 1500 militairen. Dat is voor het gebied dat ze moeten gaan bestrijken natuurlijk al erg weinig. Maar als je ziet hoeveel moeite de Amerikanen nu hebben om Irak en Afghanistan...
4: ومن وراء ذلك كله تدخل مهندس القدير، من وراء ذلك إرادة الله عز وجل التي تزرع لك وتقدر لك هذا
5: الحكم. يشتري ثلاث قصص
4: العراقي السابق في العملية السياسية.

0: voor die van nature in het sediment zitten. En vaak onder natuurlijke omstandigheden groeien ze heel langzaam. Er is natuurlijk weinig voedsel in.
1: Regional wie auch global, aber dort wo es Unterschiede gibt und im Irak gab es diesen Unterschied, dort muss man sie auch offen ansprechen.
2: أمير منطقة عسير وأصحاب السبط.